0: 很有设计，打了一个发球上网，低位截出制胜分。
1: Avantage, De Jong.
2: Klas jongen,
3: goeie keus.
2: Je hebt tijd.